City met de nieuwe release. Vienna, Vienna, is nog wat vocale in mijn John Glacier. Richtig geil, ganz cool. 19 Bond Girl. Here we go.